0: Maastricht-traktaten og Amsterdam- og Nice-traktaterne, som senere ajourførte den, udgjorde nogle afgørende skridt i den europæiske integrationsproces. Maastricht-traktaten lagde grunden til det EU, vi kender i dag, ved at indføre betydelige politiske, økonomiske og sociale ændringer. Amsterdam- og Nice-traktaterne byggede videre på dette grundlag ved at behandle institutionelle spørgsmål og forberede EU på en udvidelse. Disse traktater afspejler den europæiske unions dynamiske karakter og udvikling, og det viser dens evne til at tilpasse sig og reformere sig som svar på nye udfordringer og muligheder. EU ændrer sig hele tiden. Nye lande og regler kommer til, men limen, der binder det hele sammen, er fortsat de tre traktater, der blev undertegnet i henholdsvis Maastricht, Amsterdam og Nice.
1: Du kan lytte til flere podcasts på Europarl Radio, Europaparlamentets webradio.
2: Als de leden van het Europees Parlement geen plenaire vergadering hebben, komen ze samen in verschillende parlementaire commissies. Elk van deze commissies is gespecialiseerd in een bepaald vakgebied. Maar hoe werkt zo'n commissie precies? Als we het hebben over de Europese instellingen, dan lijken sommige termen steeds terug te komen. Maar die hebben niet altijd dezelfde betekenis. Denk bijvoorbeeld aan het woord commissie. Die term kan verwijzen naar de Europese Commissie. Een van de drie belangrijkste instellingen van de Europese Unie. Maar het woord commissie kan ook betrekking hebben op een parlementaire commissie, die, zoals de naam al doet vermoeden, deel uitmaakt van het parlement. Laten we proberen dit alles te verduidelijken. Als de leden van het parlement geen plenaire vergadering hebben, werken ze in verschillende parlementaire commissies die regelmatig in Brussel bijeenkomen. Commissiedebatten zijn publiek toegankelijk en je kunt de uitzendingen van op het internet bekijken. Maar hoe worden deze commissies gevormd? Aan het begin van elke nieuwe zittingsperiode beslist het parlement welke leden in welke commissies zullen zitten. De omvang van de commissies varieert sterk en is afhankelijk van hun bevoegdheidsgebied. In de eerste helft van deze tiende zittingsperiode heeft elke commissie bijvoorbeeld tussen de 25 en 90 leden. De politieke samenstelling weerspiegelt altijd die van het parlement als geheel. Tijdens de eerste vergadering van een parlementaire commissie kiezen de leden ervan hun bureau. Dat wil zeggen een voorzitter en maximaal 4 ondervoorzitters. Net als de voorzitter en ondervoorzitters van het parlement hebben zij een ambtstermijn van 2,5 jaar. Elke commissie heeft ook een eigen secretariaat, waarvan de omvang varieert afhankelijk van de grootte van de commissie. Hoeveel commissies zijn er dan precies? En op welke gebieden zijn ze werkzaam? In het parlement zijn er 20 vaste commissies, die elk gespecialiseerd zijn in een bepaald vakgebied. Zo bestaan er commissies die gewijd zijn aan de begroting, aan visserij, aan cultuur en onderwijs en aan vrouwenrechten en gendergelijkheid, om er maar een paar te noemen. Het parlement kan ook enquêtecommissies instellen om wanbeheer bij de toepassing van het EU-recht te onderzoeken en mogelijke schendingen te analyseren. In sommige gevallen richt het parlement subcommissies of tijdelijke bijzondere commissies op om specifieke problemen aan te pakken. Momenteel zijn er 4 subcommissies. De subcommissie Mensenrechten, de subcommissie Veiligheid en Defensie, de subcommissie Belasting Aangelegenheden en de subcommissie Volksgezondheid. Elke subcommissie bestaat uit 30 leden. Bijzondere commissies worden ingesteld voor een verlengbare termijn van 12 maanden. Neem bijvoorbeeld de bijzondere commissie COVID-19-pandemie. Deze commissie werd in maart 2022 opgericht voor 1 jaar en werd met 3 maanden verlengd. In 15 maanden tijd organiseerde deze commissie meer dan 30 hoorzittingen en workshops met meer dan 200 deskundigen, waaronder vertegenwoordigers van de Europese Unie, van de rest van de wereld en 8 Europese commissarissen. De leden van de bijzondere commissie COVID-19-pandemie hebben honderden documenten gelezen en opgesteld, studies laten uitvoeren en 6 dienstreizen gemaakt. En al dat werk heeft zijn vruchten afgeworpen. Tijdens de vergaderperiode van juli 2023 nam het parlement een resolutie aan met als titel COVID-19-pandemie, geleerde lessen en aanbevelingen voor de toekomst, waarmee de werkzaamheden van de bijzondere commissie werden afgerond. Parlementaire commissies doen een heleboel dingen. In de eerste plaats bereiden ze de werkzaamheden van de plenaire vergadering voor, dus van het voltallige parlement. Op basis van wetgevingsvoorstellen van de Europese Commissie stellen ze verslagen op die door het parlement als geheel behandeld zullen worden, of stellen ze adviezen op die aan andere commissies worden gericht. De rol van de rapporteur, die verantwoordelijk is voor de verslagen, zal in een andere podcast van deze reeks aan bod komen. Parlementaire commissies analyseren dus voorstellen voor wetgeving. Ze stellen daarbij amendementen op voor bespreking in de plenaire vergadering en benoemen een team onderhandelaars dat samen met de Raad aan de betreffende wetgeving zal werken. Ze organiseren ook hoorzittingen met deskundigen om ervoor te zorgen dat de best mogelijke beslissingen worden genomen. Tot slot komen de voorzitters van alle parlementaire commissies bijeen in de conferentie van commissievoorzitters. Ze kiezen een van hen als voorzitter voor een termijn van 2,5 jaar. De conferentie van commissievoorzitters is het politieke orgaan dat de werkzaamheden van de commissies coördineert en toeziet op een goede onderlinge samenwerking. Kort samengevat houden parlementaire commissies zich dus bezig met specifieke thema's en bestaan ze uit leden die verslagen opstellen voor bespreking in de plenaire vergadering. Dit was een uitzending van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.
3: The European Union is set to be the first place in the world to regulate artificial intelligence, or AI. Although technologies and tools based on AI, such as ChatGPT, will bring economic and social benefits, they will also pose significant challenges and risks. European policymakers want to ensure a human-centric approach to innovation, in line with EU values and principles. In June 2023, the European Parliament adopted its position on the draft act, with a focus on protecting human rights and fundamental freedoms. You're listening to Raising the Game, Better Legislation. This episode is about the European Artificial Intelligence Act. In recent months, AI has become widely available. Tools like ChatGPT, which is a language model, create content at the request of users. Although these tools are expected to bring a wide array of benefits, they also pose risks that need to be mitigated. The European Commission noted a lack of regulation in this area and proposed to draw up a new law back in April 2021. Parliament wants humans to be at the centre of the new act, so AI systems that generate text will have to disclose that a human hasn't created the output. The same would apply to AI-generated videos and photos, in order to help distinguish deepfakes from the real deal. The rules aim to keep the development of artificial intelligence in line with EU values such as human oversight, privacy and transparency. Speaking at a press conference in June, European Parliament President Roberta Metsola said,
4: "Going forward, we are going to need constant, clear boundaries and limits to artificial intelligence. And here there is one thing that we will not compromise on. Anytime technology advances, it must go hand in hand with our fundamental rights and democratic values."
3: But how does the proposed legislation address these issues? One approach is by classifying AI systems according to their level of risk. Parliament wants to ban systems that pose too much of a risk to people's safety. This includes tools that identify people in public spaces, both in real time and after the fact, except when it concerns the investigation of serious crimes and the uses authorised by a court. Other banned tools include those that use people's physical traits to categorise them on the basis of gender, race or religion, for example. Another consideration is high-risk artificial intelligence. The Act classifies high-risk systems as those that pose a significant risk to people's health, safety, fundamental rights or the environment. Tools used to influence voters in political campaigns also fall into this category of AI, which will need to pass a fundamental rights impact assessment and a consultation with the competent authority. Meanwhile, AI systems considered to pose only limited risk will just have to comply with basic transparency obligations. Another fast-evolving AI technology is foundation models, which are developed using a very large quantity of data for a specific purpose, for example, to translate texts. However, because of the high volume of data the system has learnt from, it can also be used for other purposes, such as answering questions or creating new texts. The new legislation will require providers of foundation models to assess and mitigate possible risks and register their systems in an EU database before their release on the market. Given the EU's commitment to fostering innovation, the AI Act will allow exceptions to the rules for research purposes. It therefore promotes the use of real-life environments, known as regulatory sandboxes, to help boost modernisation and update policy. Finally, MEPs have reformed the role of the EU's AI office, which will be tasked with monitoring how the rulebook is being implemented. They also decided to boost the public's right to complain about AI systems. Furthermore, by advancing this law, Parliament is also responding to citizens' proposals to regulate artificial intelligence that were put forward during the Conference on the Future of Europe. The European Union wants to take the lead in regulating the digital world while protecting EU values. The Artificial Intelligence Act also responds to EU citizens' demands to protect our human rights and fundamental freedoms. This broadcast is brought to you by the European Parliament. You can find out more on our website.
5: Lux, Europska filmska nagrada publike za 2024. Dobitnik Europske filmske nagrade publike Lux za 2024. je The Teacher's Lounge. U filmu The Teacher's Lounge njemačkog redatelja Ilkera Čataka, mlada srednjoškolska nastavnica Karla izdvaja se od kolega po svojem idealizmu. Nakon što niz neriješenih krađa unese nemir među nastavnike, Karla odluči započeti istragu.
6: Achtung, fertig, los!
7: Alle die jetzt noch hier sind, hören genau zu. Wir würden gerne einen Blick in eure Portemonnaies werfen. Das Ganze ist natürlich freiwillig, aber wer nichts zu verbergen hat, der braucht sich auch keine Sorgen machen.
8: Wer sitzt hier?
9: Oskar sitzt da.
8: Wo ist dein Portemonnaie, Oskar?
9: Ich hab keins.
10: Und das hier?
8: Freunde, wessen Platz ist das?
11: Ich kann Ihre Empörung sehr wohl verstehen, Frau Novak, aber Sie wissen nicht, wie lange das hier alles schon so geht. Es gibt an unserer Schule leider Leute, die klauen alles, was sie zwischen die Finger kriegen, und zwar einfach so.
7: Wir haben ja eine Null-Toleranz-Politik und das bedeutet, dass wir jeder Kleinigkeit nachgehen.
8: Ich gehe jetzt hier mit meinem Stift.
5: The Teacher's Lounge osvojio je njemačku filmsku nagradu u 5 kategorija. Nagradu Europa Cinemas Label za najbolji europski film te nagradu Arthouse Cinema u sekciji Panorama Međunarodnog filmskog festivala u Berlinu.
12: Ehrlicherweise fühle ich mich ziemlich unwohl dabei, dass hier einfach heimliche Videoaufnahmen von uns gemacht worden sind.
13: Ist
14: alles okay?
13: Hey!
14: Mein Sohn klaut nicht. Denn wenn er klaut, brich ihm die Beine.
12: Willst du mich an meinen Namen nehmen?
15: Hier werden ganze Existenzen vernichtet, bloß aufgrund irgendwelcher Vermutungen.
16: Schämen Sie sich.
15: Dein blöder Zynismus, den kannst du einfach so aussagen.
17: Was sind das für Meinungsverschiedenheiten?
18: Was im Lehrerzimmer passiert, bleibt im Lehrerzimmer.
5: Ostala 4 finalista su 20,000 Species of Bees, Opalo lišće, Na Adamantu nitko nije savršen i Smoke Sauna Sisterhood. 5 nominiranih filmova prikazano je u kinodvoranama diljem Europe, a gledatelje su mogli glasati za svojeg favorita. Konačni poredak određen je s brojem ocjena publike i ocjena zastupnika, pri čemu je svaka od te dvije skupine nosila 50% ocjene. Lux, Europska filmska nagrada publike, i dalje će usmjeravati pozornost na filmove koji se bave socijalnim i političkim temama. Na taj se način filmska ostvarenja koriste za poticanje javnih rasprava i jačanje europskog identiteta. Ovaj podcast omogućio vam je Europarl Radio, internetski radio Europskog parlamenta.
19: Tu klausies raidījumu Vēsture un fakti, kur padziļināti aplūkojam galvenos vēsturiskos notikumus un to ietekmi ilgtermiņā. Šajā epizodē runāsim par vienu no galvenajiem pagrieziena punktiem Eiropas integrācijā, proti par Māstrihtas līgumu. Izzināsim arī, kā tas tika uzlabots ar Amsterdamas līgumu un Nicas līgumu. Līdztekus pievērsīsimies vēsturiskajam kontekstam, laikam, kad šie līgumi stājās spēkā, un līgumu galvenajiem sasniegumiem. Lai izprastu Māstrihtas līgumu, vispirms īsi aplūkosim vēsturisko kontekstu. Eiropas projekts aizsākās pēc Otrā pasaules kara. Eiropas valstu valdības bija cieši apņēmušās novērst vēl vienu karu. Tās uzskatīja, ka pastāvīgu mieru nodibinās ekonomiskā sadarbība. Lai to īstenotu, 1951. gadā tika izveidota Eiropas ogļu un tērauda kopiena. 1957. gadā ar Romas līgumu tika izveidota Eiropas ekonomikas kopiena un Eiropas atomenerģijas kopiena. Nākamais nozīmīgais solis bija vienotais Eiropas akts. Tas tika parakstīts 1986. gadā un tā mērķis bija līdz 1992. gadam Eiropas ekonomikas kopienā izveidot vienotu tirgu. Bija iecerēts, ka vienotais tirgus nodrošinās preču, pakalpojumu un kapitālu brīvu apriti un cilvēku brīvu pārvietošanos. Tomēr 20. Gadsimta 80. Gadu beigās Eiropas ekonomikas kopienas dalībvalstis sāka just vajadzību pēc vēl ciešākas integrācijas, ne tikai ekonomiskas, bet arī politiskas. Māstrihtas līgumu, kura oficiālais nosaukums ir Līgums par Eiropas Savienību, 1992. gada 7. februārī Nīderlandes dienvidaustrumu pilsētā Māstrihtā parakstīja toreizējās 12 Eiropas kopienu dalību valstis. Tas stājās spēkā 1993. gada 1. novembrī, pēc tam, kad visas dalību valstis to bija ratificējušas. Māstrihtas līgums bija kas revolucionārs. Ar to oficiāli tika izveidota Eiropas Savienība, tā pārveidojot Eiropas ekonomikas kopienu par saliedētāku un visaptverošāku savienību. Vēl viens nozīmīgs jauninājums, ko ievies ar Māstrihtas līgumu, bija Eiropas Savienības pilsonība. Pateicoties šai jaunajai koncepcijai, pilsoņi varēja brīvi pārvietoties un uzturēties visā Eiropas Savienībā. Pilsonība arī piešķīra tiesības balsot un kandidēt vietējās un Eiropas parlamenta vēlēšanās jebkurā savienības valstī, tā veicinot spēcīgāku Eiropas identitātes un vienotības sajūtu. Viens no svarīgākajiem Māstrihtas līguma aspektiem bija tajā izklāstītās ekonomiskās un monetārās savienības projekts. Pateicoties tam, kā vienota valūta tika ieviests eiro, lai veicinātu ekonomikas stabilitāti, un atvieglotu tirdzniecību un ceļošanu starp Eiropas Savienības valstīm. Ar līgumu tika izveidota Eiropas Savienība, kuras pamatā ir trīs pīlāri. Pirmais pīlārs attiecās uz Eiropas kopienām un ietvēra ekonomikas, sociālo un vides politiku. Otrais pīlārs bija kopējā ārpolitika un drošības politika, kuras mērķis ir nodrošināt vienotu ārējo klātbūtni un drošības stratēģiju. Trešais pīlārs bija tieslietas un iekšlietas, kas vērstas uz sadarbību tiesību aizsardzības, tieslietu un imigrācijas politikas jomā. Māstrihtas līgums ievērojami palielināja Eiropas parlamenta nozīmi. Tika ieviesta koplēmuma procedūra, kas palielināja parlamenta likumdošanas pilnvaras. Tādējādi parlaments daudzās politikas jomās nodarbojās ar likumdošanu kopā ar Eiropas Savienības padomi. Šis līgums arī paplašināja parlamenta ietekmi uz Eiropas komisiju, piešķirot tam pilnvaras apstiprināt vai noraidīt ierosināto komisijas priekšsēdētāja amata kandidātu un komisiju kopumā. Turklāt tika paplašināta parlamenta ietekme budžeta jautājumos, piešķirot tam lielāku kontroli pār Eiropas Savienības budžetu. Pateicoties šīm pārmaiņām, Savienības lēmumu pieņemšanas process ir kļuvis pārredzamāks, un atspoguļo savienības pilsoņu vēlmes –